0: Willem Fwynnaf on, ja, dat dan helemaal aan het zin. Ik heb Rekudeg, er hit 30 aan zat en zo. Sinead Hugel, The Moving to the Sun. Augustina en Aaron is verloren aan zat en zo. Ja, van beter. Wel, niet weg zei ik er heen. Ach, zo eet naar homo hoor.
1: Zo eet naar Aaron is mo aan zat en zo. Ach, kei weg, ik.